0: De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: De barbecue kan weer aan. En wij zorgen voor de zomer op je radio. Optimaal.
1: Aye.

0: Verdachten lokaliseren. Dat doen we met de agent op straat. Maar ook met DevOps-engineers. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.
1: Hey, leuk dat je luistert. Optie.

0: De komende uren staat er een matige noordoostenwind, maar veel verkoeling brengt hij niet. Het belooft opnieuw een tropische dag te worden. In het noorden loopt het kwik vandaag snel op, naar tussen de 26 en 29 graden. Maar in het zuidoosten wordt het bloedheet met uitschieters tot 37 graden. Vandaag en morgen geldt code oranje. Morgen opnieuw zonnig met nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuid- tot zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Ook op de Wadden wordt het tot 33 graden. Behalve de hitte is er ook nog smog waar mensen last van kunnen hebben. De hitte werkt nog lang door tot in de nacht. Het kwik daalt naar zo'n 22 graden en er staat dan nauwelijks wind. Zaterdag wordt het opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: En wij verkoelen je op hete zomerdagen. Summertime. Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven.
1: Optimaal.
0: Hier klinken de hits het beste.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht

0: vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

De komende uren staat er een matige noordoostenwind, maar veel verkoeling brengt hij niet. Het belooft opnieuw een tropische dag te worden. In het noorden loopt het kwik vandaag snel op naar tussen de 26 en 29 graden. Maar in het zuidoosten wordt het bloedheet met uitschieters tot 37 graden. Vandaag en morgen geldt code oranje. Morgen opnieuw zonnig met nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuid- tot zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter, met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Ook op de Wadden wordt het tot 33 graden. Behalve de hitte is er ook nog smog, waar mensen last van kunnen hebben. De hitte werkt nog lang door, tot in de nacht. Het kwik daalt naar zo'n 22 graden en er staat dan nauwelijks wind. Zaterdag wordt het opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Nederlandstalige hits.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

Smeer je in met Factor 40 Hits. Het is zomer op je radio. Dit is Radio Optimaal.

0: Chimpansee Wilma kwam na een vreselijk circusverleden bij Stichting AAP. Ze werd blind en angstig. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Wij geven Wilma een veilige oude dag, maar ze heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de bange Wilma. En ga naar aap.nl/vriendschap.
1: Radio Optimaal streelt je oren.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Het is vanmiddag warm met veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 37 graden lokaal in het zuiden van het land. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het net zoals de voorgaande dagen nog lang warm. In de nacht is het in het noorden een graad of 15 tot zo'n 22 graden in het zuiden en midden. Morgen, het zal geen verrassing zijn, tropisch. Op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden, elders 33 tot 39 graden. Naast de hitte krijgen we ook met een slechte luchtkwaliteit te maken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van hebben. Ook voor het weekend wordt warm tropisch weer verwacht. Op zaterdag schijnt de zon, maar later raakt het bewolkt en kunnen er regen- en onweersbuien vallen. Overdag tikt de thermometer aan zee de 27 tot 29 graden aan, elders wordt het 31 tot 37 graden. Op zondag een mix van wolken en zon met opnieuw hoge temperaturen. Het warmst is het in het oosten met 30 tot 34 graden. In het westen en midden doet de temperatuur een kleine stap terug met 25 tot 29 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodríguez. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Zumbai.

Ik lees thuis en buiten, want lezen kan gelukkig overal. Dus ga deze zomer op reis in een boek. Koop in je favoriete boekhandel of leen in de bibliotheek. Want je zomer begint met boek.

0: De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
1: De zwoelste in de zomer.
2: De zwoelste in de zomer.
1: Radio Optimaal.
2: Bij.
1: Zijn jouw allerbeste vriendjes.
3: Je werkdag zit erop. Gauw naar huis, waar je lekker kunt ontspannen. Dit is Werk Woonverkeer.

0: Het is vanmiddag warm met veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 37 graden lokaal in het zuiden van het land. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het net zoals de voorgaande dagen nog lang warm. In de nacht is het in het noorden een graad of 15 tot zo'n 22 graden in het zuiden en midden. Morgen, het zal geen verrassing zijn, tropisch. Op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden, elders 33 tot 39 graden. Naast de hitte krijgen we ook met een slechte luchtkwaliteit te maken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van hebben. Ook voor het weekend wordt warm tropisch weer verwacht. Op zaterdag schijnt de zon, maar later raakt het bewolkt en kunnen er regen- en onweersbuien vallen. Overdag tikt de thermometer aan zee de 27 tot 29 graden aan, elders wordt het 31 tot 37 graden. Op zondag een mix van wolken en zon met opnieuw hoge temperaturen. Het warmst is het in het oosten met 30 tot 34 graden. In het westen en midden doet de temperatuur een kleine stap terug met 25 tot 29 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Werk-woonverkeer. Met Ben van

Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat er

0: Goedemiddag, dit is Radio Optimaal.
1: Woehoe, yeah. You know.

0: Het is tussen de 25 en 35 graden en het blijft vanavond nog erg lang warm. Alleen in het noorden gaat de wind voor wat afkoeling zorgen. Vannacht blijft het 22 graden in het zuiden en in het noorden kan het kwik wat verder omlaag naar zo'n 15 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heel warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 35 tot wel 39 graden in het oosten. Maar daar is aan het einde van de dag ook kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. In het westen steekt er dan een koele bries op vanuit zee en wordt het wat minder warm. Ook in de avond blijft de kans op onweer in het oosten bestaan en staat er een matige westenwind aan de kust. In het weekeinde is nog zonnig en heel warm, maar vanaf zondag wordt het een stuk koeler in het hele land, met een terugkeer naar de normale waarde voor deze tijd van het jaar, met maxima van rond de 22 graden en temperaturen in de nacht rond de 14-15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

Als de temperaturen stijgen, worden de hits heter. Radio Optimaal.

Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl.
4: 7 dagen per week, jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt

aangedaan.

0: met Kees.
1: Hey Kees, Truus hier. Hoe gaat het?
0: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Dat kan wel een uur duren.
1: Een uur? Wel eens aan een hulphond gedacht?
2: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Sleutels en post, opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Helpt u Kees aan een hulphond? Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
3: Echte hit.
4: Echte radio.
3: Echte radio.
5: Echt lekker.
4: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelges zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal. Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De meeste. En beste.
2: Monsterhits.
1: Monsterhits.

0: is Stefan.
1: Hoi.
0: Stefan is best fit.
2: 1, 2, 3.
0: En ook best druk met van alles.
1: Met Stefan.
0: Stefan meet jaarlijks zijn bloeddruk. Want een hoge bloeddruk voel je vaak niet. Maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Stefan en zijn hart. Met support van de Hartstichting. Meet ook vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk. Dat kan eenvoudig thuis. Ontdek hoe op hartstichting.nl.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Perzische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Habidja. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De hitte kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals uitdroging en een hitteberoerte. Ook huisdieren kunnen problemen krijgen. Het advies is om voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan. In stilstaande auto's kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, asfalt kan smelten, er is een risico op bos- en natuurbranden en ook problemen op het spoor zijn niet uitgesloten. Het wordt vannacht op veel plaatsen niet koeler dan 22 graden. In het noorden kan het kwik wat verder omlaag naar zo'n 15 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. De middagtemperaturen kunnen oplopen naar 35 tot wel 39 graden in het oosten. Aan het einde van de dag is er daar wel kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. In het westen steekt er dan een koele bries op vanuit zee en wordt het wat minder warm. Ook in de avond blijft de kans op onweer in het oosten bestaan en staat er een matige westenwind aan de kust. In het weekeinde eerst nog zonnig en heel warm, maar vanaf zondag wordt het een stuk koeler in het hele land, met een terugkeer naar de normale waarde voor deze tijd van het jaar, met maxima van rond de 22 graden en temperaturen in de nacht rond de 14-15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken, dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer dan een miljoen die naar dit spekkertje kijken. En alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken.
1: Chimpansee Wilma kwam na een vreselijk circusverleden bij Stichting AAP. Ze werd blind en angstig. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Wij geven Wilma een veilige oude dag, maar ze heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de bange Wilma. En ga naar aap.nl/vriendschap.
2: Radio Optimaal. Zorgt voor zomer op je radio.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelges zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: verschijnt een lach op je gezicht. Want het is zomer. Dit is Radio Optimaal.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Jammer, Ibrahim. Het eten is op. En omdat het zo droog is, kan er ook niks groeien. En we kunnen niet toveren, hè? Wacht maar gewoon tot het weer gaat regenen.
1: Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij helpen kinderen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.

0: optimaal nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNH.